0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT met 49 mensen aan boord heeft gisteren een ernstig ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en legde een link met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. Het weer nog, eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

niks mis mee. Helden uit de jaren 80. Duran Duran, Save a Prayer. Ik zag ze laatst nog bij een concertje. Ja, het ziet er allemaal wat ouder uit, maar het klonk nog steeds lekker. Apart is dat, hè? Die sound uit de jaren 80. En die hoor je dan weer terug hier in de ochtendshow op Studio Reden. Leuk dat je erbij bent. We zijn bij tot 9 uur met de ochtendshow. Cameron Whitcomb, die staat te trappelen. Die hoor je zo meteen op zijn Kingdom of Fear. En dit zijn de Sugar Babes.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het bewolkt en vanuit het westen trekt een gebied met regen en motregen over de regio. Later vanmiddag breekt vanuit het westen de zon af en toe door, maar dan blijft een enkele bui mogelijk. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Regionaal ontstaat nevel en mist en het koelt af naar een graad of 11. Zaterdag wordt een droge dag met 22 graden, maar zondag komt het weer tot regen en is het minder warm. Ook volgende week verander er in grote lijnen niet veel. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

ik heb het lijstje alweer klaar liggen wat ik moet doen. Zolder opruimen, dat staat al dikke letters met een uitroepteken. Dus nou, don't worry, is bij mij, die vlieger gaat niet op dit weekend, denk ik. Metcon was dat. En daarvoor was het Jan. We gaan onderweg naar het nieuws van 7 uur. Verkeersinformatie komt er ook aan. Dit is Crazy Town.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
2: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
1: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
3: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas. Dus de linies, misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
1: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: liedje over die grote bak met water. Daar staat genoeg water in. Behalve de IJssel dan, want daar is het waterpeil weer een beetje gezakt. Pontje Tirolburger speelt het ook weer parten, die is uit de vaart.
1: Richard Klopper. Je beleeft
0: het hier. Hopen dat het snel weer een beetje gaat stijgen. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Mark Perry was dit, The Ocean. Daarvoor was het Bauza Magnetic. Dus even luisteren of Michael Jackson de wekker heeft gezet voor vandaag.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Boerderij De Elzenhof in Velp mag uitbreiden. De gemeente Reden heeft toestemming gegeven voor ruim 1300 vierkante meter aan nieuwe loodsen en een sleufsilo aan de Zutphense Straatweg. Er komen geen extra koeien. De uitbreiding is vooral nodig voor de opslag van biologisch voer en een ruimte voor schoolklassen en bezoekers. Voor de natuurvergunning moet het bedrijf nog wachten op de provincie. Eigenaar Nieuwenhuis zegt pas te beginnen als alle provinciale vergunningen definitief zijn.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

in de auto samen een tochtje maken met Miles Smith. Ja, graag. Die wil eens zien hoe hij eruit ziet. Och, daar durf ik wel mee te rijden hoor. Neil Horan? Nee, die niet, want die neemt meestal zijn gitaar mee. Drive Safe was dit. Straks de hoofdpunten van het nieuws van 7:30 ABC naar Roxette.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. In de bus zaten 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. De komende jaren gaat de energierekening omhoog, blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat komt onder meer door investeringen in het stroomnet. En in de VS worden vandaag weer de aanslagen van 9/11 herdacht. Tot nu toe werd bij de herdenking 6 keer een klok geluid. Voor ieder

dagen de week heb ik er geen last van, behalve op vrijdagochtend. Opstartproblemen. Na twee bakken koffie gaat het dan wel een beetje. Maar My Body Isn't Ready, dat was de nieuwe single van Somber. En je hoorde hem zojuist in de ochtendshow. En daarvoor was het I Follow Rivers van Licky Lee. Dat is volgens mij de versie die later gekomen is dan die van Triggerfinger, volgens mij. Hè? Dacht het wel.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het bewolkt en vanuit het westen trekt een gebied met regen en motregen over de regio. Later vanmiddag breekt vanuit het westen de zon af en toe door, maar dan blijft een enkele bui mogelijk. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Regionaal ontstaat nevel en mist en het koelt af naar een graad of 11. Zaterdag wordt een droge dag met 22 graden, maar zondag komt het weer tot regen en is het minder warm. Ook volgende week verander er in grote lijnen niet veel. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Let Me's wakker worden, 's morgens vroeg in de ochtend, Joe. Gloria Estefan, Miami Sound Machine, Rhythm Is Gonna Get You. Hebben we nog wat filmmiddelen liggen voor het nieuws en verkeersinformatie voor 8 uur? Hebben we nog wat leuks op het stapeltje liggen, redactie? Ja, regio nieuws, ook leuk. In het weekend van 12 en 13 september, dat is morgen en overmorgen, openen in Rheden en Roosendaal ruim 50 monumenten hun deuren. Van kerken en boerderijen tot villa's en bedrijven. Bezoekers kunnen bijzondere gebouwen van binnen bekijken. En wil je het hele verhaal lezen? Kijk dan even op onze website studioreden.nl of gebruik onze andere app. Straks het nieuws van 8 uur. We hebben ook nog verkeersinformatie. En we hebben nu een leuk liedje voor je klaarstaan.

0: uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
2: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
1: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
3: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
1: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: liefde spat er vanaf tussen Carol G en Bruno Mars.
1: Richard Klopper.
0: Goedemorgen. En stil, dat gaat het waarschijnlijk worden als ik mee ga zingen. Dus laten we dat maar niet doen, hè. Het laatste uur werd gestart door Rigard, Anne Marie en Secrets. En we hebben nu een pareltje voor je klaarstaan. Dit is Michael Bublé.

0: lezen op studioreden.nl.
1: In alle 7 dorpen van de gemeente Rheden staat sinds deze week een bankje met een plaquette van 113 zelfmoordpreventie. Op het bordje staat: ik zie je. De gemeente wil inwoners daarmee aanmoedigen om naar elkaar om te kijken en te praten als iemand het moeilijk heeft. De plaquettes staan onder meer in het Daalhuizenpark in Velp, bij het Veer in Dieren en bij de muziektenten in Ellecom, Spankeren en Laagsoeren. De actie is onderdeel van de Wereld Suïcidepreventieweek.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

1983 was het een joekel van een hit. Ja, dat had je gedacht, want dat was het helemaal niet. Het was een bescheiden hit voor Nederland, voor Billy Joel. Maar in Amerika, in de States, was het gewoon een dikke nummer 1 hit. Tell Her About It. Nou, dat hebben we gedaan. Morgan Wallen, Tate Murray zaten ervoor. En daarvoor ook nog Luke Christopher, A Lot To Learn. Dat hebben we zeker, want het is 5:30, bijna op studiereden. Hoofdpunten van het nieuws komen eraan. Dit is Alice Candino.

0: NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn omgekomen bij het ernstige busongeluk met Nederlanders in Zwitserland. In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Die week mogelijk uit voor een rotsblok. De bus schoot door de vangrail en sloeg toen om. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. Die werd gevonden in Duinkerken. Er zou een link zijn met de organisatie van Bolle Jos. De komende jaren gaat de energierekening omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. Het aanpassen van het volle stroomnet wordt doorberekend aan klanten. Het weer vanuit het westen trekt er een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N302 Kootwijk richting Harderwijk dicht tussen Spult en Ermelo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Rede vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Gezellig in de ochtendshow en dan komt er een club voorbij waar het altijd koek en ei was. Ja, nou ja, dat was het natuurlijk niet, hè. We hadden vaak trammeland met elkaar. Fleetwood Mac, 1982 kwam deze vandaan, Hold Me. Maar er zit wel een leuk verhaal aan dat liedje. In 1989 is hij nog een keer uitgebracht. Toen was het eigenlijk vergelijkbaar, zo kun je het wel noemen. Straks het weer met Jan van Gelderen, het weekend weer. We hebben Ella Lauren naar Kali Minogue.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het bewolkt en vanuit het westen trekt een gebied met regen en motregen over de regio. Later vanmiddag breekt vanuit het westen de zon af en toe door, maar dan blijft een enkele bui mogelijk. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Regionaal ontstaat nevel en mist en het koelt af naar een graad of 11. Zaterdag wordt een droge dag met 22 graden, maar zondag komt het weer tot regen en is het minder warm. Ook volgende week verander er in grote lijnen niet veel. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

film met Sean Connery en Christopher Lambert. There Can't Be Only One. Er staan nog meer van leuke liedjes op die in de film vaak voorbij komen. Queen, A Kind of Magic. En daarmee zitten de ochtendshows voor deze week erop. Ach, maandag zijn we er weer. 12 uur gaan we nog een broodtrommeltje open te gooien. En later op de dag is Daniel ook voor de partij. En wij sluiten af met Sommelieu. Tot straks.

0: 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
2: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
1: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
3: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen, met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nog net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
1: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, het is bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege een vrachtwagenongeluk is de N302 Kootwijk richting Harderwijk dicht tussen Spilt en Ermelo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: Het biljoenbad in Velp blijft ook op vrijdag 11 september gesloten door een breuk in de hoofdwaterleiding van Vitens. Het zwembad is sinds dinsdag dicht en alle zwem- en therapielessen zijn geannuleerd. De reparatie duurt langer dan verwacht en het is onduidelijk wanneer het zwembad weer open kan. Dinsdag werd de sluiting aangekondigd, maar donderdag volgde de bevestiging dat het zwembad ook op vrijdag gesloten blijft. Geen reparatie kan mogelijk vrijdagavond klaar zijn, maar dit is niet zeker. Actuele informatie over het zwembad staat op de website van Sport in Reden.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. Hoeveel doden er zijn, is nog altijd niet bekend. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg zijn gisteren een dode en twee gewonden gevallen. De drie zouden kort daarvoor hebben ingebroken bij een tankstation in Kessel. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Het zijn Sabalenka en Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor een Amerikaanse tegenstander. Het weer bewolkt en geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het bewolkt en vanuit het westen trekt een gebied met regen en motregen over de regio. Later vanmiddag breekt vanuit het westen de zon af en toe door, maar dan blijft een enkele bui mogelijk. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Regionaal ontstaat nevel en mist en het koelt af naar een graad of 11. Zaterdag wordt een droge dag met 22 graden, maar zondag komt het weer tot regen en is het minder warm. Ook volgende week verander er in grote lijnen niet veel. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarusische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij Afrit Hoenderloo staat het stil over 5 kilometer. De vertraging is wel een half uur. A2 Utrecht Den Bosch, een kwartier vertraging tussen Vianen en Beest, een 10 kilometer file. A12 Arnhem-Duitse grens, 4 kilometer file aan de grens. A28 Zwolle richting Amersfoort, tussen Strandnulden en Knoopend Hoevelaken. 7 kilometer file door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn 6 kilometer file tussen Kootwijk en afrit Hoenderlo. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is 25 minuten. Verkeer richting Apeldoorn rijdt om via Arnhem. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort 5 kilometer file bij Kootwijk. A2 Utrecht-Den Bosch bij Beest 12 kilometer file. Een kwartier vertraging. 25 minuten dan weer op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Zevenaar tot aan de grens 6 kilometer file. 5 kilometer file A28 Zwolle Amersfoort. Een kwartier vertraging bij Amersfoort-Vathorst. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Stroe en Afrit Hoenderlo staat het stil over 9 kilometer. De weg is weer vrij, de vertraging is nog wel meer dan een half uur. A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest 12 kilometer file, een kwartier vertraging voor grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 6 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ineens zijn alle orkestleden de studio uitgejaagd. Misschien heeft hij wel een windje gelaten, hè? Alex Warren, dit was Passenger. Goedemiddag, daar zijn we weer.
1: Richard Klopper.
0: Nou zit ik hier ook alleen in de studio, dus dat heeft wel zijn voordelen. Nee, hij zit in zijn kamertje momenteel. Of hij zit hier niet, hij is een broodje aan het halen. Nou, ik hoop dat hij op tijd terug is vandaag, Jan van Gelderen. Leuk dat je erbij bent. We zijn tot 1 uur geopend. De laatste broodrommeltje gaan we uitpakken vandaag. Dat doen we feestelijk, want dat is meestal op de vrijdag. Hè. Wat zit er op het bammetje vandaag? Lekkere tracks, onder andere Jonas Blum live. Laura Jansen komt er ook aan. En dit is er eentje om je vingers bij af te likken. Het is Nelly Furtado, Powerless.

0: Na jaren van discussie komt er eindelijk duidelijkheid over de mogelijke komst van een McDonald's met McDrive in Rhede. De rechtbank behandelt de zaak donderdag 24 september. Het plan gaat over de locatie van China Palace aan de Arnhemse Straatweg 68 in Woord-Rhede. De gemeente Rhede weigerde in 2024 een vergunning. Ontwikkelaar Reggestede en McDonald's stapten daarop naar de rechter. De zaak stond eerder gepland voor mei, maar werd toen uitgesteld. Na maanden wachten komt de zaak nu alsnog voor de rechter.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

we de muziek aan de weersomstandigheden buiten. Maar vandaag niet, hè. Toch is het lekker zomers. Jonas Blue, My Life, Edge of Desire. En soms verlang je weer terug naar de jaren toen je 16 jaar oud was. Nou, hier is het antwoord.

therapie. En heeft het geholpen? Ja, toch wel. Af en toe heb je dat even nodig, zo vlak voor het weekend, hè. Ach, heerlijk. Armin van Buuren, John Newman. Nee, het was James. Ja, James Newman. En die deed in 2020 mee met het Songfestival. Eurovisie Songfestival, ik moet wel goed zeggen. 2020 voor Engeland. Terry was dat. Daarvoor was het Billy Idol Sweet 16. Het is bijna half één. Straks de hoofdpunten van het nieuws. En nu het levensverhaal van James.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. De agenten zouden doelbewust in het politiesysteem hebben gezocht en dit hebben verspreid buiten de organisatie. En met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door. En het wordt een graad of 19.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch 11 kilometer file tussen Vianen en Beest. De vertraging is 20 minuten. Veel vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. 11 kilometer file vanaf Duiven, 3 kwartier vertraging. 10 minuten op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Nijmegen, Dukenburg en Beuningen. Op de N50 Zwolle-Emmeloord staat weer een file van 3 kilometer bij Kampen-Zuid. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Goedemiddag. Je net je device op aangezet. Ik kan het haast niet indenken. We zijn aan het broodrommelen. Dat doen we iedere werkdag tussen 12 en 1. We hebben nog Jan bij het weer voor aankomend weekend. We hebben de kantineknaller, als je erin weet. App het even met de studio of mail naar studio@studiorede.nl.

Bijzonder lief, hè? Zo'n liedje wat in de playlist staat. Dankjewel, muziek samenstellen voor Studio Reden. Ja, vind ik lief. Want ik vroeg natuurlijk heel vroeg mijn bed met het uitgerold. Dat denk ik dan, hè? Ik weet niet of het zo is. Daardoor was dit. Thank you. En daarvoor was het Cheek, My Forbidden Lover. Knipoogje naar Jan, want die hoor je zo meteen. Ella Lauren. Just

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Het is bewolkt en op veel plaatsen valt af en toe wat lichte regen en motregen. Later vanmiddag breekt vanuit het westen de zon af en toe door, maar dan blijft een enkele bui mogelijk. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Regionaal ontstaat nevel en mist en het koelt af naar een graad of 11. Zaterdag wordt een droge dag met 22 graden, maar zondag komt het weer tot regen en is het minder warm. Ook volgende week verandert er in grote lijnen niet veel. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

zit eventjes net de app van Studio Reden te bekijken. Irma, die hebt er. En die heeft de vraag: wonen die gasten bij jullie intern, UB40? Ja, dat klopt wel een beetje. We hoeven maar te fluiten. En ze spelen gewoon. Dat is leuk, hè? Kings in Town. Het is daarmee hoogste tijd om afscheid van elkaar te nemen. Dit waren de lunchpakketten voor deze week. Viru Daniel, die leidt je het weekend in. En wij sluiten af met Isabella. Ik zeg, maak er een lekker weekend van, zeg.

0: 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreidt over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier vertraging tussen Vianen en Beest. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 25 minuten vertraging. En de A73 Venlo-Nijmegen tussen Malden en de afrit Nijmegen. 10 minuten extra reistijd. Dan de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Een kwartier vertraging door bergingswerk. En de andere kant op heb je in de richting van Zwolle op diezelfde plek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: grens richting Arnhem. 10 minuten extra tussen afrit Beek en Duiven. 10 minuten ook op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent. 3 kilometer file.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: twee uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken naar het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in het politiesysteem hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos, 20 minuten vertraging en 18 kilometer file tussen Nieuwegein en Afrit Geldermalsen. Ook zoiets op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens, 7 kilometer file vanaf Zevenaar. Dan de A50 Arnhem richting Os, 10 minuten extra bij Ravenstein. 10 minuten op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Boksmeer en Malden. Een kwartier vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik. 15 kilometer file vanaf Ewijk. Op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. 10 minuten vertraging bij Lent in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zat ruim 100 kilometer file in onze regio. In de meeste files heb je zo'n 5 à 10 minuten vertraging. Een paar files veroorzaken wat meer vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch bij Beest 11 kilometer. Half uur tijdsverlies komt door werkzaamheden daar. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Door grenscontroles 7 kilometer file vanaf Duiven rijdt het langzaam. A50 Arnhem-Os, een kwartiertje vertraging bij Ravenstein. Ook een kwartier oponthoud bij knooppunt Rijkenvoort als je over de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht rijdt. En een kwartier vertraging bij Kampen-Zuid. Als je gebruik maakt van de N50 vanuit Zwolle naar Emmeloord, kom je vanaf knooppunt Hattemerbroek in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 3 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Gelderse wegen staat alweer 124 kilometer file bij elkaar. Er wordt aan de weg gewerkt op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Vanaf Nieuwegein-Zuid 11 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje op de A12 Arnhem-Duitsland bij de grens weer controles. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Langzaam rijden tussen Heteren en Ravenstein. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen een kwartier vertraging bij Malden. Vanaf Boksmeer 10 kilometer file daar. De andere kant op is de vertraging nog groter op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Daar staat bij Malden 8 kilometer file met een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 140 kilometer file in onze regio. Zo heb je een kwartier vertraging als je over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt. 11 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. A2 Utrecht-Den Bosch, werkzaamheden bij Beest. Daardoor 12 kilometer file vanaf Nieuwegein-Zuid met 20 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht-Den Bosch, een kwartiertje vertraging bij Zaltbommel. Kwartiertje op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. En op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. 20 minuten vertraging bij de grens. Rijdt langzaam vanaf Zevenaar. Op de A50 Arnhem-Oss, een kwartier vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En viel op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Malden, een kwartier vertraging. De andere kant op richting Maasbracht op de A73 vanuit Nijmegen. Bij Kuik 11 kilometer langzaam rijden. Vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in Gelderland. 160 kilometer file al bij elkaar. Zo heb je een half uur vertraging als je kiest voor de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 6 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. Na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht en de vertraging een half uur. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch wegwerkzaamheden. Bij Beest de kop van 12 kilometer file. Vanaf Nieuwegein duurt er een half uur langer over. A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door de grenscontrole is altijd nog 20 minuten oponthoud. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam. Dan naar de A50 vanuit Arnhem naar Os. Een kwartier vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de A73 Nijmegen Baansbracht. Politieonderzoek bij Kuik. Vanaf Beuningen 12 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Na jaren van discussie komt er eindelijk duidelijkheid over de mogelijke komst van een McDonald's met McDrive in Reden. De rechtbank behandelt de zaak donderdag 24 september. Het plan gaat over de locatie van China Palace aan de Arnhemse Straatweg 68 in Woerd-Reden. De gemeente Reden weigerde in 2024 een vergunning. Ontwikkelaar Reggestede en McDonald's stapten daarop naar de rechter. De zaak stond eerder gepland voor mei, maar werd toen uitgesteld. Na maanden wachten komt de zaak nu alsnog voor de rechter.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Kygo en Max McNown op Studio Reden. We gaan naar de flits uit het verleden natuurlijk. We gaan eerst naar 1875, want voor het eerst in de geschiedenis verscheen er een strip in een krant. De strip draagt de titel Professor Tickwistle's Burglar Alarm. En is te vinden in de Daily Graphics, een dagblad dat verschijnt in New York. Ja, en nog een primeur, een gevalletje Tim Fior of AnyDesk, maar dan heel erg vroeg. In 1940 al werd er voor het eerst een computer op afstand bestuurd. Het is de computer van George Tillwitz van Bell Labs. Via een telefoonlijn krijgt de computer commando's. Ja, en dat is dus een hele vroege variant van wat we nu kennen als TeamViewer, AnyDesk, Supremo, noem ze maar op. Dat dus, dat leuk, dat dat toen al kon eigenlijk. Goed, wij gaan door nu met muziek. Zometeen Niels Geuzenbroek met Take Your Time Girl. Nelly Furtado is ook onderweg voor je, maar eerst Dan Hartman en Relight My Fire. Een regelrechte klassieker. Die past perfect in deze vrijdagmiddaguitzending hier bij Spitsuur op Studio Reden.
1: Studio Reden,

Niels Geuzenbroek was dat. Zometeen headlines en verkeersinfo van 4:30. Want ook op vrijdagmiddagspits is het natuurlijk hartstikke druk. Ondanks dat jij lekker aan je vrijdagmiddagbol zit. Lekker te genieten met wat knabbeltjes en wat drinken erbij. Ik geef je groot gelijk. We gaan ook even lekker dromen van Nelly Furtado. Hoe zou het toch zijn om lekker te kunnen vliegen gewoon. Heerlijk.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis weer verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, er zijn 40 gewonden. Wedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Als het misgaat moet iedereen direct naar huis. En 2 dagen na de uitvaart van haar broer is ook de Noorse prinses Astrid overleden. Ze was 94 jaar. Woensdag was ze nog bij de uitvaart van koning Harald. Het weer bewolkt met hier en daar een bui en soms wat zon. Morgen eerst grijs, in de middag zon bij zo'n 21 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file op de wegen in Gelderland. Zo is op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam een ongeluk gebeurd. Ze zijn aan het bergen. 2 rijstroken zijn dicht bij Hoevelaken. 7 kilometer file daar en een uur oponthoud. A2 Eindhoven-Utrecht. 30 minuten vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 30 minuten tijdsverlies op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De andere kant op dus. 17 kilometer file tussen Nieuwegein en Geldermalsen. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Bij Duiven eerst 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En verderop nog eens file rijden tot aan de grens. Over 2 kilometer met nog een kwartiertje oponthoud. A50 Eindhoven-Arnhem. Kwartier vertraging bij knooppunt Bankhoef. En een 30 minuten vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht. 11 kilometer file tussen Beuningen en Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Alex voor een heerlijke plaat. Fever Dream hier op Studio Reden. Hey, ik heb iets bijzonders voor mijn neus gekregen. Jullie doen allemaal lekker vrijdagmiddagbol. Doen we bij Studio Reden ook. En normaal krijg je dan wat te drinken en een knabbeltje erbij. Maar je hoort ook wel eens dat er snacks zijn die experimenteel worden gemaakt. Hè? Bepaalde combinaties waar je denkt van, nou, zou dat kunnen? Zo een heb ik er voor me.

Razzi, waar ze dagelijks mee te maken heeft. Jan van Gelder komt zometeen langs met het weerbericht om te kijken ook wat de komend weekend gaat doen qua weer. Hij heeft vast wel een doorkijkje voor ons. Hij knikt nu een keer bevestigend. Goed, dat is ook al bijzonder. Eerst is hier Ella Lorne.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Het is bewolkt en op veel plaatsen valt af en toe wat lichte regen en motregen. Later vanmiddag breekt vanuit het westen de zon af en toe door, maar dan blijft een enkele bui mogelijk. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Regionaal ontstaat nevel en mist en het koelt af naar een graad of 11. Zaterdag wordt een droge dag met 22 graden, maar zondag komt het weer tot regen en is het minder warm. Ook volgende week verandert er in grote lijnen niet veel. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

Nicky Yor. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van het eerste deel van Spits hier op deze vrijdagmiddag. En gaan we zo meteen langzaamaan naar huis en aftellen richting dat felbegeerde weekend. Ja, dat komt er allemaal zo aan. Na het nieuws van 5 uur. Ik laat jullie intussen achter met deze klassieker van Hall & Oates. Dus heel graag tot straks. Aan de andere kant van 5 uur dus. Tot zo.

0: 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 150 kilometer file staat er in onze regio. Behoorlijk druk dus. 20 minuten vertraging A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Voorthuizen de kop van 11 kilometer file. Nasleep van een ongeluk op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken nog 20 minuten oponthoud, maar de weg is weer vrij. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een half uur tijdsverlies door 14 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. Werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Ook daar 40 minuten vertraging. Er staat dan ook 26 kilometer file vanaf Nieuwegein rijden langzaam. A50 Eindhoven-Arnhem, kwartier vertraging bij knooppunt Bankhoef. A50 Arnhem-Os, bij Ravenstein weer 12 kilometer file, met ook een kwartier vertraging. En een half uur vertraging op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. 15 kilometer file tussen Beuningen en Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: De gemeente wil waarschijnlijk langer doorgaan met straatcoaches. Sinds hun start in juni is het aantal meldingen van jeugdoverlast bij de politie volgens de gemeente met ongeveer 2/3 gedaald. Ook in het centrum van Dieren is het rustiger geworden. Toch zijn de problemen niet voorbij. Jeugdgroepen veranderen van samenstelling en verplaatsen zich naar andere plekken. De huidige inzet loopt tot en met december. Het college wil daarna verlengen en komt daarvoor met een voorstel naar de gemeenteraad.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: goed initiatief. Ik hoop dat het effect heeft gehad. Ik weet het eigenlijk niet, maar dat dus. En ook dezelfde dag was er toch wel een besluit wat minder mensen blij mee waren. De Riksbioscopen gingen dicht. In die zalen kon je voor 2,50 gulden, zo'n 1,20 euro, 25 zo'n beetje, die kon je toen een film zien, die eigenlijk al uit de roulatie was. Er kwamen veel mensen op af, maar die betaalden met z'n allen toch te weinig riksen en de schoorsteen van de exploitant blijvend laten roken. Helaas is het dus toen niet gelukt om de Riksbioscopen in de lucht te houden. Jammer hoor, dat was best leuk. Ik ben ook wel eens geweest toen de tijd. En die films die ze vertonen waren ook helemaal niet zo slecht. Was best leuk. Dus wat dat betreft, een gemis. Jammer. Goed, wij gaan door nu met muziek. Zometeen Morgan Wallen en Tate McRae en What I Want. Maar eerst een andere mooie formatie. TQ. En zij zingen Westside. Hier bij Spitsuur live op Studio Reden.
1: Studio Reden.
2: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

and What I Want. Zometeen gaan we naar de headlines en verkeersinfo van 5:30 op een loeidrukke vrijdagmiddagspits. Dus doe alsjeblieft voorzichtig. Zit je in het OV, dan heb je het makkelijk. Oortjes in, stuur de reden aan en genieten van Bob Marley en The Wailers.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Mensen met weinig inkomen en gepensioneerden gaan er wel een beetje op vooruit. Het kabinet heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. Wanneer er tijdens een voetbalwedstrijd met vuurwerk wordt gegooid, wordt het duel vanaf nu direct definitief gestaakt. Dat heeft de KNVB na overleg met justitie, de politie en de burgemeesters besloten. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag zien we de zon bij zo'n 21 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, nog steeds 140 kilometer file in onze regio. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, kwartier vertraging bij Voorthuizen. A2 Eindhoven-Utrecht bij Waardenburg, 15 kilometer file. Vanaf afrit Sint-Michielsgestel ruim 20 minuten op, onthoud daardoor. Een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar staat 21 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Kwartier vertraging op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. De andere kant op de A50 vanuit Arnhem naar Osberg-Ravenstein altijd nog een kwartier oponthoud. Kwartier vertraging bij Malden als je over de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen rijdt. Rij je de andere kant op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Dan kom je in 14 kilometer file tussen Beuningen en Kuik. Half uur vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: mooie muziek van Somber hier op Studio Reden. En jawel, je weet het is bijna vrijdagavond. En wat betekent dat bij Studio Reden? Jawel hoor, je raadt het al. Pizzaavond, dus we hebben ze weer besteld met z'n allen. En ik ga vanavond weer voor die heerlijke shawarma pizza. Ik ben er gek op. En er komen vele varianten voorbij hier bij Studio Reden. Ze hebben ook wel eens een bitterballenpizza gehad. Ook die is lekker. Zeer aan te raden, kan ik je vertellen. Goed, al dat lekkers komt vergezeld van muziek straks. Het weekendweerbericht van Jan van Gelderen, die komt er straks aan. Suzanne en Freek zijn onderweg met Deze is voor mij. Maar eerst Adele. Ook een prachtige plaat. Make You Feel My Love. Als je iemand mist, iemand is niet meer onder ons, die mis je. Dan nou stuur je wat liefde. En dat is toch hartstikke mooi. Make You Feel My Love dus van Adele.
1: Dit is Spitsuur.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond en vannacht klaart het op. Regionaal ontstaat nevel en mist en het koelt af naar een graad of 11. Morgen wordt een droge dag met 22 graden. We starten regionaal grijs met nevel en mist, maar zeker tijdens de middaguren schijnt de zon. De zuidwestenwind is daarbij meest matig van kracht. In de nacht naar zondag en zondag overdag is het bewolkt en regenachtig. In de middag breekt de zon weer af en toe door. Het is dan een graad of 20. Maandag is het droog, vrij zonnig en warm. Vanaf dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en koelt het later in de week weer af. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

speciaal voor jullie zijn we zometeen weer na 6 uur. We gaan het weekend inluiden in het derde deel van Spitsuur. Dat doen wij straks na 6 uur natuurlijk. We gaan eerst luisteren naar een prachtige stem. Shanna Spiro en Great Expectations. Nou, zij zingt boven verwachting. Luister en geniet. Tot zo.

0: 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook op de Gelderse wegen lossen de files langzaam op. Al staat er nog 90 kilometer bij elkaar. Zo heb je nog 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel die werkzaamheden. 22 kilometer file vanaf Vianen duurde toch nog dik een half uur langer over. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En een kwartiertje op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Malden. De andere kant op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij Kuik. 10 kilometer file, half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nu te lezen op studioreden.nl.
1: Na jaren van discussie komt er eindelijk duidelijkheid over de mogelijke komst van een McDonald's met McDrive in Reden. De rechtbank behandelt de zaak donderdag 24 september. Het plan gaat over de locatie van China Palace aan de Arnhemse Straatweg 68 in Woord-Reden. De gemeente Reden weigerde in 2024 een vergunning. Ontwikkelaar Reggestede en McDonald's stapten daarop naar de rechter. De zaak stond eerder gepland voor mei, maar werd toen uitgesteld. Na maanden wachten komt de zaak nu alsnog voor de rechter.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

En dan gaan we naar de flits uit het verleden. Jawel, we gaan terugblikken op een dag die vandaag precies 25 jaar geleden is. In 2001 boorden vliegtuigen zich in het World Trade Center in New York en in het Pentagon in Washington. Bij de aanslagen kwamen duizenden mensen om het leven en de terreurdaden waren het werk van de islamitische extremisten die onder leiding staan van Osama Bin Laden. Ja, een trieste dag, een tragische dag voor de hele wereld. Vandaag precies 25 jaar geleden, overal herdenking op dit moment. En ja, natuurlijk wordt er volop teruggeblikt op dat gebeuren daar. Ja, heel tragisch allemaal. Goed, wij gaan door met muziek zometeen. David Guetta is een aantocht, maar eerst Billy Joel en Uptown Girl. Studio

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Mensen met weinig inkomen en gepensioneerden gaan er wel een beetje op vooruit. Het kabinet heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van Box 3, de vermogensbelasting. Dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij en dan wordt het zo'n 21 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Onze wegen rijden nog langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. 20 minuten vertraging bij Zaltbommel. Vanaf knooppunt Everdingen rijden het langzaam, maar wel door. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein nog 5 minuten vertraging. En 5 minuten op de A73 Nijmegen-Maasbracht. File bij Kuik. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Justin Timberlake, heerlijk. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen. Maar nu eerst Harry Styles. En die bezingt de bijzondere Amerikaanse vrouwen in American Girls.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond en vannacht klaart het op. Regionaal ontstaat nevel en mist en het koelt af naar een graad of 11. Morgen wordt een droge dag met 22 graden. We starten regionaal grijs met nevel en mist, maar zeker tijdens de middaguren schijnt de zon. De zuidwestenwind is daarbij meest matig van kracht. In de nacht naar zondag en zondag overdag is het bewolkt en regenachtig. In de middag breekt de zon weer af en toe door. Het is dan een graad of 20. Maandag is het droog, vrij zonnig en warm. Vanaf dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en koelt het later in de week weer af. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Sienna. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Spitsuur. En daarmee ook het einde van jouw werkweek. En dat betekent dat het tijd is om de feest te gaan starten. Het weekendfeest. Want het weekend gaat beginnen, mensen. Jawel hoor, daar komt hij aan. Jawel, Lionel Richie voor jou op je radio. Dancing on the Ceiling. En daarmee starten wij het weekend natuurlijk. Zometeen tussen 7 en 9 de allerlekkerste disco classics hier op je radio. Ga er lekker van genieten en start in stijl met jouw weekend. Dat doen wij met je mee. Voor nu wens ik je een bijzonder mooie avond, een fijn weekend dus en tot gauw weer. Bye bye.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
1: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
0: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
2: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
0: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Classics.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit, terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
0: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
2: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
0: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Disco Classics. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit, terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit, en mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
1: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
1: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Bergingswerkzaamheden houden daar de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk houden de rechterrijstrook dicht bij Hoevelaken. 4 kilometer daar en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OWAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
1: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben, dat gun je niemand.
0: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flávio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flávio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kun je voelen met mijn hart op slot? Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

Luik in Studio Eden. 12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren, is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

2 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint...